Benjamin Juárez Echenique dirigeerde het Orquestra de las Américas met de ouverture La Huerfanita van José María Chávez. Ricardo Castro was in de 19e eeuw en in de vroeg 20e eeuw een belangrijk componist, pianist en pedagoog. Hij was vooral een fan van de Franse en Duitse muziek van zijn tijd. Het Minuetto opus postumo is een werk voor strijkers en het is duidelijk nog een romantisch werk vol met nostalgie.

Dat waren de strijkers van het Orquestra de las Americas, onder leiding van Benjamin Juárez Echenique, met Minuetto opus postumo van Ricardo Castro. De laatste Mexicaanse romanticus is Alfredo Carrasco, en dat horen we in zijn nostalgische Preludio Sinfonico uit 1921.

De Preludio Sinfonico van Alfredo Carrasco hoorde u met het Orchestra de las Americas onder leiding van Benjamin Juarez Echenique. Intussen zijn we aangekomen bij de vorige eeuw en staan we stil bij José Pablo Moncayo. Zijn vroegste orkestwerk is Huapango uit 1941 en dat behoort tot de meest gespeelde werken uit het Mexicaans symfonisch repertoire. Dit virtuose werk hoort u ook nu weer met het Orchestra de las Americas, opnieuw onder leiding van Benjamin Juarez Echenique.

Benjamin Juárez Echenique dirigeert het Orquestra de las Américas met Huapango van José Pablo Moncayo. We blijven bij dezelfde componist en luisteren naar zijn Sinfonietta uit 1945. En dat is een werk voor kamerorkest. 1 trombone, een tuba, 2 slagwerkinstrumenten en strijkers. En bovendien heeft de componist daarnaast ook nog een S-klarinet voorgeschreven.

Sinfonietta van José Pablo Moncayo werd gespeeld door het Orquestra de las Americas onder leiding van Benjamin Juárez Echenique. Dan gaan we over naar Carlos Chávez en het Staatssymfonieorkest van Mexico. In het tweede deel van deze serie hoorde u de sarabande uit het ballet De Dochter van Colchis. Nu hoort u dadelijk de complete suite uit dit ballet uit 1943.

Dat was tot besluit de suite De dochter van Colchis van Carlos Chávez. Enrique Batiz dirigeerde het Staatssymfonieorkest van Mexico. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Alle informatie vindt u op onze website www.concertzender.nl.

Dag. Fijn dat u naar de concertzender luistert, waar we proberen om geen afgezaagd repertoire te laten horen. Ik ben Thijs Bonger en vandaag ga ik verder met mijn serie Herkansing voor Hummel. Deel 3 alweer. In deel 2 is Hummel in 1804 door tussenkomst van zijn veel oudere vriend Haydn net in dienst gekomen van het rijke vorstenhuis Esterhazy. Hummel is Haydn erg dankbaar, ook voor alle lessen en wijze raad. En hij draagt een pianosonate aan hem op. Een opgewekt stuk in E groot, qua invloed een mix van Haydn, Beethoven en Mozart. Deze sonate opus 13, maar absoluut geen klakkeloze navolging. Howard Shelley speelt de eerste twee delen. In het langzame deel doet Hummel harmonisch gewaagde dingen. Daarboven staat dan ook Adagio con gran espressione. We weten niet of Beethoven dit stuk ooit heeft gehoord, maar hij had deze muziek zeker niet verkeerd gevonden, denk ik zo.

Twee delen uit de sonate opus 13 van Hummel waren dat, opgedragen aan zijn vriend en leraar Haydn. Uit hetzelfde jaar, 1804, stamt een pianostuk dat eigenlijk als enige compositie van Hummel de hele 19e en 20e eeuw enigszins repertoire heeft gehouden. Het heet dan ook Rondo Favori en het is een mooie mix van speelse humor en zangerigheid. Heel veel grote pianisten hebben dit lekkere rondo gespeeld en violist Jascha Heifetz heeft er zelfs een bewerking van gemaakt voor viool en piano. Ik heb er een paar uitvoeringen van en uiteindelijk heb ik gekozen voor een echte historische door Ignaz Friedman. Je moet wel even door de ruis heen luisteren, maar dan hoor je ook pure pianistische lol van iemand die ver boven de techniek staat. Een opname uit 1925, dus niks editen.

Rondo opus 11 van Hummel, door Ignaz Friedman vastgelegd in 1925. Wat een uitbundigheid en wat veroorlooft hij zich veel ritmische vrijheden. Ik ga verder met Hummels leven. Hij is dus net aangenomen als concertmeister bij het vorstenhuis Esterhazy. De situatie daar is behoorlijk ingewikkeld. De oude Haydn is alleen nog in naam kapelmeister, maar zijn taken worden verdeeld over een driemanschap. Ene Fuchs, die verwarrend genoeg ook Johann Nepomuk van zijn voornaam heet, doet officieel alle kerkmuziek. Tomasini de instrumentale muziek en Hummel de rest. Cantates en opera's en dergelijke moet Hummel schrijven en dirigeren. Die Fuchs is een nogal onaangename bedweter en hij is snel jaloers. Het gaat niet goed tussen hem en Hummel. Begrijpelijk, want hij vindt dat hij het recht had om Haydn op te volgen, omdat hij jarenlang zijn assistent is geweest. En nu moet hij de verantwoordelijkheid delen met een jonge pianovirtuoos die zijn sporen nog helemaal niet heeft verdiend als componist van vocale muziek. En Hummel is nog behoorlijk arrogant ook, zoals meer voormalige wonderkinderen. Kijk maar eens op onze website. Daar staat op de voorpagina een portret van hem uit zijn jonge jaren. Nou, echt vriendelijk ziet hij er niet uit en zijn mondhoeken hangen een beetje misprijzend naar beneden. Als dirigent moest Hummel zich ook nog bewijzen. In die hoedanigheid heeft hij al de première verzorgd van zijn trompetconcert. Dat konden we horen in de vorige aflevering van dit programma Herkansing voor Hummel. Een belangrijke gebeurtenis voor hem is dat hij als dirigent moet inspringen voor Haydn, die te ziek is om de première van zijn eigen oratorium Die Schöpfung te leiden. Haydn zegt hem diverse keren dat hij het volste vertrouwen in hem heeft. Toen ik dat las van die première van Haydn's Schöpfung, kon ik de verleiding niet weerstaan om daarvan het openingsdeel te laten horen. Een meesterlijk stuk muziek, waarin de romantiek duidelijk in aantocht is. Haydn verklankt de geheimzinnige chaos van voor de schepping door veel dissonanten te gebruiken. En na een recitatief is daar plotseling de schepping van het licht, verklankt door een keihard stralend majeurakkoord. Wij gaan luisteren naar een uitvoering onder leiding van Helmut Rilling.

begin van Haydn's oratorium Die Schöpfung. In september 1804 staat de 25 jaar oude Hummel op de bok tijdens de première. Ik zei het al, Hummel heeft het niet makkelijk in zijn nieuwe functie aan het hof van de vorst Esterhazy. Hij krijgt veel tegenwerking. Nou, je zal als jong broekie maar even Haydn moeten vervangen, die op dat moment de allerberoemdste componist ter wereld is en al ruim 50 jaar bij de Esterhazy's in dienst. Als dirigent neemt Hummel het niet altijd even nauw met de discipline, waardoor de kwaliteit van het orkest langzaam maar zeker achteruit gaat. Bovendien heeft Hummel destijds wel les gehad in vocaal componeren van Salieri, maar veel ervaring in het schrijven van dat soort muziek heeft hij nog niet. Zijn werkgever, prins Nicolaus Esterhazy, is een despoot die zich niets aantrekt van wat er in de contracten van Hummel en Fuchs staat. Bovendien moeten de muzikale activiteiten verdeeld worden over twee en soms drie paleizen. Daarom geeft de vorst Hummel geregeld opdracht tot het schrijven van een mis. Aanleiding voor collega Fuchs om met een kwaaie kop rond te lopen en Hummel zoveel mogelijk dwars te zitten. Als je al deze ongunstige omstandigheden op een rijtje zet, mag het een wonder heten wat er allemaal voor moois uit Hummels pen is gevloeid. De eerste mis die hij schrijft is die in S groot, opus 80. Een paar delen hieruit laat ik horen. Prachtig uitgevoerd vind ik onder leiding van Richard Hickox, die zich sterk heeft gemaakt voor Hummels zwaar ondergewaardeerde vocale muziek. Een loffelijk streven. We horen achter elkaar het Qui tollis, het wonderschone Et incarnatus est en tenslotte het Agnus Dei.

Ja, delen uit Hummels eerste mis in S, opus 80. Omdat we door Hummels nieuwe functie nu volop in de vocale muziek terechtkomen, wil ik als intermezzo's ook nog wat instrumentaals laten horen. Daarom ga ik even een jaar terug, naar 1803. Dan componeert Hummel zijn pianotrio opus 12. Het eerste deel en de finale daaruit vind ik fijne muziek. In het eerste deel woekert Hummel intelligent met maar één thema in plaats van de gebruikelijke twee. En de finale is vlot, speels en vol ingenieus gecomponeerd contrapunt. Dat wil zeggen fugatisch geschreven gedeeltes. We draaien een uitvoering door Alessandro Delia van piano, Daniela Camarano viool en Luca Maraniello op de cello.

Trio opus 12 van Hummel. Beetje Beethoven-achtig vind ik die finale vooral. Goed, en daarna gaan we weer even terug naar Hummels leven aan het hof van Esterhazy. Ik vertel even iets over zijn werkgever Nicolaus Esterhazy. Een hoofdstuk apart, deze man. Hij geeft erg veel geld uit aan kunst en heeft een kostbare verzameling schilderijen. Onder andere van Correggio en van Raphaël. Onvoorspelbaar is hij, meestal erg onaardig en meedogenloos streng. Hij is seksueel nogal actief, om het maar eens netjes te zeggen. Om zijn lusten te botvieren heeft hij een privébordeel en men fluistert dat hij wel 200 vriendinnen heeft gehad en 100 on

echte kinderen heeft verwekt. Muziek speelt niet zo'n centrale rol in zijn leven als bij zijn vader, maar hij houdt erg veel van missen en hij geeft Hummel geregeld opdracht om weer een nieuwe te schrijven. In de volgende afleveringen van Herkansing voor Hummel ga ik daar uitgebreid aandacht aan besteden, want er valt daar veel prachtige muziek te halen. De eerstvolgende aflevering is op dinsdag 7 april, ook weer om 7 uur. De samenstelling en presentatie van dit programma zijn van mij en ik heet Thijs Bonger. Techniek Marco Wensveen. Wilt u reageren? Nou, stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Nou, u luistert dus naar de Concertzender en voor €25 per jaar, meer mag natuurlijk ook, wordt u vriend van ons. U helpt ons dan om door te gaan met het uitzenden van muziek die je niet dagelijks hoort. Meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. Uw steun is meer dan welkom.

Dag, ik ben Thijs Bonger met De Wandeling. Daarin hebben we tot nu toe 4 uitzendingen gewijd aan Felix Mendelssohn en dan specifiek aan wat hij heeft gedaan met het genre strijkkwartet. Al vanaf zijn 25e werd Felix gezien als een van de beroemdste componisten van Europa. Door zijn drukke werkzaamheden, hij richtte bijvoorbeeld een conservatorium op in Leipzig, kwam het er niet altijd van. Maar als hij weer eens een werk had gecomponeerd, dan stonden uitgevers in de rij en kochten het zelfs ongezien. In Engeland werd hij op handen gedragen en hij was kind aan huis bij Queen Victoria en haar muzikale echtgenoot Albert. Toch waren er, en zijn er nog steeds, mensen die bezwaren hebben tegen Mendelssohns muziek. Ik ga proberen daar iets over te zeggen. Ze vinden zijn muziek vaak te lief, te beschaafd, te sentimenteel, te veel in de richting van de wintertuin met zielige palmen in potten, van de Victoriaanse salon met beschaafd publiek dat met een scheef hoofd en een kopje koffie in katzwijm zit te luisteren. Vooral zijn pianostukken, die hij vaak Lieder ohne Worte noemde, krijgen er van langs. Te veel een zalfje voor de oren, te weinig bite en, het ergste verwijt, niet diepgravend genoeg. In een vorige uitzending heb ik die laatste beschuldiging ook nog geprobeerd te verklaren door Mendelssohns economische omstandigheden. Hij kwam uit een steenrijke bankiersfamilie en heeft nooit last gehad van geldzorgen. Daarom liet hij ook lang niet alles wat hij schreef uitgeven. Hij hoefde er tenslotte niet van te leven. En er zijn dus best veel mensen die er heilig van overtuigd zijn dat diepgravende kunst uitsluitend voort kan komen uit lijden. Schubert op zijn ijskoude zolderkamertje zonder piano, om maar een voorbeeld te noemen. Goed. Al deze mensen die Mendelssohn op grond hiervan een beetje wegzetten, zou ik willen aanraden om toch vooral te blijven luisteren. Want Felix VI en laatste strijkkwartet zou wel eens kunnen knabbelen aan hun vooroordeel. Luister, voordat ik iets over de achtergrond van dit stuk ga zeggen, maar heel even naar hoe dit kwartet opent.

Lieflijk, beschaafd, hoezo? Ik noem deze muziek ruig en heftig. En ik ga wat vertellen over de achtergrond van dit stuk. Toen ik het had over die mensen die lijden zien als voorwaarde voor het scheppen van diepgravende kunst, voelde ik dat ik me met dit ruige stuk van Felix op glad ijs begaf. Want dit laatste kwartet is wel degelijk het product van onnoemelijk leed. Maar eerst moet ik even uit de doeken doen hoe het zat met de relatie tussen Felix en zijn oudere zus Fanny. Er was bijna sprake van een symbiose. Fanny was ook een wonderkind en componeerde honderden werken, maar mocht van haar vader en de maatschappelijke normen van die tijd als vrouw niet de muziek in. Van jongs af aan legde Felix elk werk dat hij schreef eerst voor aan haar en accepteerde ook haar kritische opmerkingen. In een van de duizenden brieven die Fanny aan Felix schreef, toen hij weer eens op reis ging, lezen we: "Vaarwel, vergeet niet dat je mijn rechterhand bent en mijn oogappel en dat daarom zonder jou de muziek voor mij betekenisloos is." Die brief spreekt duidelijke taal. Zij noemde Felix altijd mijn kleine Hamlet en Felix sprak haar vaak aan met mijn lieve Cantor. Goed, maar nu verhuizen we naar Frankfurt op 12 mei 1847. Felix was net terug van een wekenlang uitputtend verblijf in Engeland, waar hij 6 maal zijn immens populaire oratorium Elias had gedirigeerd. Hij had daar zoals gewoonlijk weer alles gegeven en stond op de rand van een burn-out. 2 dagen na zijn aankomst kreeg hij bericht dat Fanny plotseling aan een beroerte was overleden. 41 was ze pas. Toen hij dat hoorde, slaakte hij een ijselijke kreet en viel flauw. Achteraf denkt men dat hij toen ook werd getroffen door een lichte hersenbloeding. Te zwak om te reizen, kon hij niet eens bij haar begrafenis aanwezig zijn. Hij raakte in een diepe depressie en probeerde een paar maanden lang weer op kracht te komen in zijn geliefde Zwitserland. Hij logeerde in Interlaken. Vrienden die hem daar opzochten zagen dat hij plotseling sterk was verouderd en gebogen liep. 38 was hij toen pas. Wandelen, tekenen en schilderen, dat deed hij bijna dagelijks. En hij begon aan een strijkkwartet. Bovenaan zijn manuscripten schreef Felix altijd de letters HDM, een afkorting van Hilf du mir, zoiets van God sta me bij. Door de droevige omstandigheden kreeg die afkorting boven dit kwartet nog eens een extra lading. En uiteindelijk kunnen we dit stuk toch wel zien als een soort requiem voor Fanny. Het kwartet, met als opus nummer 80, barst bijna uit zijn voegen van alle opgekropte emotie. We gaan luisteren naar een gepassioneerde uitvoering door het Franse Quatuor Ébène.

Dat was Mendelssohn's zesde en laatste strijkkwartet, opus 80, gespeeld door het Quatuor Ebène. Felix schreef het in Zwitserland toen hij daar weer op krachten aan het komen was, na de schok van het plotselinge overlijden van zijn innig geliefde zus Fanny. Hij voltooide het in september 1847. Weer terug in Duitsland kreeg hij kort achter elkaar twee hersenbloedingen en in november blies hij hartverscheurend zingend de laatste adem uit, 38 jaar jong. Omdat Felix' laatste kwartet, dat we net hoorden, een soort requiem was voor zijn zus Fanny, lijkt het mij interessant om verder te gaan met Fanny's enige proeven in het genre strijkkwartet. Zij schreef het in 1834 en het stuk zit, net als dat van haar broer, vol passie. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Stuur een mailtje naar thijs.boer@concertzender.nl. thijs.boer@concertzender.nl. We gaan weer luisteren naar het Quatuor Ebène.

Dat was het enige strijkkwartet van Mendelssohn's zus Fanny, gespeeld door het Quatuor Ebène. Felix heeft zich na dat requiem voor zijn zus nog één keer bezig gehouden met het genre strijkkwartet. Het andante en variaties in E groot was bedoeld als onderdeel van een strijkkwartet dat nooit afkwam. Het is heel wat minder heftig dan dat requiem voor zijn zus, maar in het snelle gedeelte krijgen we toch nog wat dramatiek te horen. Het Talich-kwartet speelt het. Bedankt voor het luisteren. Ook namens technicus Ronald Visser.

Dit is de Concertzender met een serie over het strijkkwartet door Leo Samama. Zo Haydn dan wel niet de vader van het strijkkwartet was, dan was hij in ieder geval wel de peetoom. En, zo u wilt, Mozart later zijn jonge neefje. Tussen 1770 en 1780 ontwikkelde hij het strijkkwartet dusdanig dat er strikt genomen nauwelijks een weg terugleek naar de bron van het kwartet. De gezellige en onderhoudende kamermuziek in de salons van de adel en de huiskamers van de burgerij. Het werd steeds duidelijker dat om de kwartetten van Haydn uit te kunnen voeren professionele muzici nodig waren. Eigenlijk zoals Haydn zelf en, zoals al eerder vermeld, ook Boccherini gewend waren met hun vakbroeders deze muziek door te spelen en vooral in te studeren. Met de zes strijkkwartetten opus 20, ook wel bekend als de zonnekwartetten vanwege een zon op de uitgave door Hummel in Amsterdam, heeft Haydn zich bewezen als de meest succesvolle schrijver van strijkkwartetten van zijn generatie. Razendsnel verspreidden zich deze kwartetten door Europa en de Nieuwe Wereld. Het kwartet in C, opus 20 nummer 2, begint even zangerig als opvallend. Met de cello in een bijzonder hoge ligging, dat deed Haydn wel meer, begeleid door de altviool in het laagregister, dus eigenlijk als bas, en gesecondeerd door de tweede viool met deels dezelfde melodie, maar dan wel een terts onder de cello. Haydn speelt met conventies, door ze te doorbreken, te negeren, ermee op de loop te gaan. Hij speelt met ons luisteren, door plotselinge wendingen of door opvallende harmonische grapjes. Hij speelt ook met de genres. Het langzame deel is als een opera-aria, inclusief recitatief. In het menuet horen we af en toe een draailier klinken. En de speelse finale is warempel een vierstemmige fuga met dank aan Bach. Hoewel eerder Carl Philipp Emanuel Bach dan diens vader Johann Sebastian. We luisteren nu naar dat kwartet in C, opus 20 nummer 2 van Haydn, met de delen moderato, capriccio, adagio, menuet, allegretto en tot slot fuga a quattro soggetti, allegro. Voor u speelt het Hagenkwartet.

Dat was het kwartet in C, opus 20 nummer 2 van Haydn door het Hagenkwartet. Haydn heeft er in opus 20 alles aan gedaan om geleerd en galant samen te brengen. Er was ooit een kritiek over hem geschreven dat zijn muziek te oppervlakkig zou zijn. Nou, dat hebben ze geweten. Hij is onmiddellijk in zijn werken fuga's gaan verwerken. Een echte, geleerde techniek. En zo eindigt het kwartet in F klein, opus 20 nummer 5, met een fuga over twee thema's. En het kwartet in A, opus 20 nummer 6, met een fuga over drie thema's. En zojuist hoorde u in het kwartet in C, opus 20 nummer 2, tot slot een fuga met vier thema's. Ik laat u nu beide slotdelen van het kwartet in F klein en het kwartet in A groot, de beide fuga's dus, horen in een uitvoering wederom door het Hagenkwartet.

Het Hagen-kwartet speelde voor u twee fuga's, namelijk die uit het kwartet in F klein, opus 20 nummer 5, en daarna het kwartet in A groot, opus 20 nummer 6. Met zijn volgende zestal, opus 33, ook wel bekend als de Russische kwartetten, betrad Haydn niet per se geheel nieuwe wegen. Maar hij meende zelf wel dat hij dat deed. Het nieuwe van deze muziek werd dan ook breed uitgemeten. Dat zou de verkoop immers stimuleren. En dus schreef hij aan een prins onder meer, en ik citeer: "Ze zijn op een geheel nieuwe en bijzondere wijze gecomponeerd, nadat ik gedurende 10 jaar geen enkel kwartet geschreven heb." Wat was nu het meest opvallende en nieuwe in de Russische kwartetten? Zozeer zelfs dat Mozart er met een eigen set van 6 op gereageerd heeft. Het gaat hier vooral om de manier waarop Haydn en met hem tal van andere componisten toen en natuurlijk ook vooral later contrasterende thema's en daaruit ontleende motieven zozeer door elkaar heen wist te weven, aan elkaar wist te verbinden, op elkaar liet inspelen, dat de onvoorbereide luisteraar, en in Haydn's tijd waren dat alle luisteraars, want deze muziek was immers spiksplinternieuw, flink hun aandacht erbij moesten houden om te volgen wat er precies gebeurt. En ook nu nog steeds is dit geen achtergrondsmuziek voorbij een repetitie of een diner, maar echte concertmuziek. In deze kwartetten is ook geen sprake meer van louter een beschaafd gesprek. Hier wordt in het eerste deel, maar vaak ook in de andere delen, op hoog niveau gediscussieerd. Hier worden gedachten uitgewisseld en argumenten aangevoerd. Het aristocratische menuet is vervangen door een scherzo. Het langzame deel heeft wederom veel weg van een aria uit een opera. En dan die finale, een en al luim en pit. Haydn hield van volksmuziek en heeft daar met plezier ruim gebruik van gemaakt. U krijgt nu dit kwartet te horen, het kwartet in C namelijk, opus 33 nummer 3, met de delen Allegro Moderato, Scherzando, Allegretto en een trio, Adagio ma non troppo en tot slot Rondo Presto. En u hoort het Quatuor Mosaïque.

U hoorde Haydn's kwartet in C grote terts, opus 33 nummer 3, door het Quatuor Mosaïque. Als aanvulling krijgt u nu nog te horen door het Hagen kwartet, het kwartet in F klein, alleen het adagio, een prachtig adagio. En daarmee sluit u dit programma af. Het strijkkwartet van Leo Samema en de techniek werd verzorgd door Dirk Winkel.

De schijnwerper in die periode. Dat doen we op de werkdagen tussen 4 en 5 uur. En dit keer in de schijnwerper Robert Schumann, die leefde van 1810 tot 1856. En we beginnen deze aflevering met het strijkkwartet in F groot, opus 41, nummer 2. Schumann heeft dit gecomponeerd in 1842. De delen zijn Allegro vivace, Andante quasi variazioni, Scherzo presto en Allegro molto vivace. Het werk wordt uitgevoerd door het Kuikenkwartet.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van In de Schijnwerper, voorheen ons programma Componist van de Maand. Bij regelmaat kiest de Concertzender voor een bepaalde componist en die zetten we dan in de

En we begonnen deze aflevering van In de Schijnwerper met muziek van Robert Schumann met zijn strijkkwartet in F groot, opus 41, nummer 2. Het werd gespeeld door het Kuikenkwartet. Het tweede stuk op het programma van dit programma is Dichterliebe, opus 48 uit 1840, op gedichten van Heinrich Heine. U hoort de bariton Jorma Hininen samen met pianist Ralph Cottoni.

U hoorde Dichterliebe opus 48 van Robert Schumann, opgedichten van Heinrich Heine, uitgevoerd door de bariton Jorma Hininen met pianist Ralph Gortoni. Dan hebben we nog een aantal minuten te gaan tot het volgende programma en in die tijd kunt u, voor zover de tijd het dus toelaat, luisteren naar Ungewiss Licht, opus 141, nummer 2 is dit van Schumann. De teksten zijn van Joseph Christian Freiherr von Zettlitz. U hoort het Rundfunkkoor Leipzig dat onder leiding staat van Horst Neumann. Samenstelling van dit programma Egbert Randewijk en wij danken Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender en ik ben Thijs Bonger. Dit is alweer deel 3 van mijn programma In Zee met Jean Kras. En dat gaat over de opmerkelijke Fransman die koos voor de marine, maar elk vrij moment obsessief besteedde aan componeren. In de tweede uitzending waren we gekomen tot rond 1920. Daarin vertelde ik dat Kras in 1922 korte tijd in de schijnwerpers stond. Hij kreeg een belangrijke prijs voor zijn opera Polyphème, waarmee hij erg veel succes had. Maar de muziek die we daarin horen, die had hij al zo'n 10 jaar daarvoor geschreven. Hij zat toen nog volop in het post-Wagneriaanse idioom van Frank en gekruid met een beetje Debussy. En hij bediende zich ook wel van het idioom van zijn vriend Henri

Duparc, de enige leraar die hij ooit heeft gehad. Maar Crass' muzikale ontwikkeling stond niet bepaald stil. Steeds vaker horen we in zijn werk exotische volksmuziek terugkomen, omdat hij op zijn verre reizen naar Franse koloniën al dat soort muziek had gehoord natuurlijk. En ook hoor je soms flarde Bretonse muziek, waarschijnlijk een uiting van heimwee waar hij vaak last van had. Kamermuziek speelde vanaf zijn vroege jeugd een grote rol in zijn leven. Ik zei het al een keer, hij scheepte nooit in zonder de zakpartituren van de late strijkkwartetten van Beethoven. In 1922 componeerde hij een omvangrijk quintet voor piano en strijkers. Hij schreef het aan boord van een torpedobootjager, Amiral Senes, die Duitsland als herstelbetaling had moeten afstaan aan Frankrijk. Op onze site staat er een foto van dit mooie schip. Ik wil van dit bijzonder originele quintet drie delen laten horen. Crass heeft zelf een soort uitleg gegeven bij de muziek. We beginnen met het langzame deel. Calm et paisible staat erboven, kalm en vredig. De extase van een Europese ziel die zich overgeeft aan het intens poëtische van een avond in Afrika. Daarna horen we een deel met een Arabische achtergrond. De uitbundigheid van het leven in de zon met alle heldere kleuren. En tenslotte zijn we in de finale alweer op de terugreis en we zitten barstensvol herinneringen. In dit deel waaien er Chinese klanken voorbij, zodat we eraan herinnerd worden dat de Franse marine ook vaak koers zette naar koloniën in Zuidoost-Azië. We horen een uitvoering door pianist Alain Jacon en het quatuor Louvigny.

Dat waren drie delen uit het pianoquintet van Jean Kras. Uitgevoerd door pianist Alain Jacon en het quatuor Louvigny. Kras hield van lezen en was ook dol op poëzie. Daarom heeft hij heel wat gedichten op muziek gezet. Twee voorbeelden daarvan. Nu eerst Image voor sopraan en strijkkwartet uit 1921... in dit verfijnde lied verklankt hij het beeld dat hij heeft van zijn kinderen aan wie hij zo vaak denkt. Het lied zit vol heimwee en tederheid. En daarna horen we het eerste lied uit de bundel Fontaine voor bariton en orkest. Een hommage aan een fontein in de vier seizoenen. We horen Ingrid Perruche, sopraan, Lionel Peintre, bariton en het Orchestre de Bretagne onder Claude Schnitzler.

twee liederen van Jean Kras, geschreven rond 1920. In de vorige uitzending liet ik een stuk horen dat Kras schreef voor zijn drie pianospelende dochters. Hij had intussen ook een zoon gekregen. Jean-Pierre had een broze gezondheid en hij speelde viool. Voor hem componeerde Kras van 1926 tot 1929 elk jaar een stukje voor zijn verjaardag. En hij hield daarbij rekening met zijn kleine handjes en zijn vorderingen. Het knappe is dat het toch helemaal geen onbenullige stukken zijn geworden. Nummer 1, een melodie met variaties, was bedoeld voor zijn 8e verjaardag. Toen hij 9 werd, kreeg hij een zwoele habanera. Voor zijn 10e schreef zijn vader Evocation, dat breekbaar en sfeervol begint en eindigt, met daartussenin een exotisch klinkende wals. En voor zijn 11e verjaardag kreeg hij Églogue. Een églogue is oorspronkelijk een gedicht uit de klassieke oudheid, waarin vaak herders en herderinnetjes worden verheerlijkt. Nog even dit voor die mensen die denken: zou Jean-Pierre niet veel liever een fiets of een trein als verjaarscadeau krijgen in plaats van bladmuziek? Nou, die fiets en die trein, die kreeg hij ook. We gaan luisteren naar Philippe Graffin, viool, en Alain Jacon, piano.

4 stukken die Jean Kras schreef als verjaarscadeaus voor zijn vioolspelende zoontje Jean-Pierre. In 1927 werd Kras weer bevorderd. Hij werd commandant van het grootste panzerschip van de Franse marine, La Provence. En daardoor kreeg hij ook het bevel over een aantal kleinere oorlogsbodems die als escorte meevoeren met dit reuzenschip dat bijna 170 meter lang was. Hij was de jongste officier die ooit werd aangesteld op zo'n belangrijke post. Over het leven aan boord schreef hij veel in brieven aan zijn vrouw. Onder andere over het rigide systeem dat 's nachts werd gehanteerd voor het wachtlopen. 4 uur op en 4 uur af. Ik laat hem even zelf aan het woord. Ik ben er heilig van overtuigd dat het ligt aan dit systeem van 4 uur op en 4 uur af dat je al zo jong gesloopt bent bij de marine. Het is vooral het midden in je diepe slaap plotseling gewekt worden, een schok voor je zenuwstelsel. Dat je dan meteen vanuit je diepe slaap je kooi uit moet springen en even je hoofd onder de koude kraan moet houden om de moeizame overgang van slapen naar waken zo kort mogelijk te maken. Tot zover Kras in zijn brief. Dit waak-slaapsysteem vormde voor hem ook de grondslag voor een werk voor orkest getiteld Journal de bord. Letterlijk betekent dit scheepslogboek. En boven de 3 delen, die telkens 4 uur van de nacht verklanken, staan de opmerkingen die hij na het wachtlopen in het scheepsjournaal noteerde. We gaan luisteren naar het 2e deel, dat loopt van middernacht tot 4 uur. In het journaal en boven dit deel staan de afkortingen TBT, très beau temps, oftewel erg mooi weer, MTB, mer très belle, prachtige zee, en RDP, rien de particulier, geen bijzonderheden. En maanlicht, dat staat er ook nog bij. Kras heeft die vredige sfeer erg mooi weten te vangen, vind ik, in een soort droom onder de sterren. We horen het Orchestre Philharmonique du Luxembourg onder leiding van Jean-François Antonioli.

Dat was tot besluit het eerste deel uit het zesde strijkkwartet in D groot opus 1 van Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. U hoorde het quatuor-akkoord Jean-Noël Mollard. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de concertzender vanuit onze studio Muziek Q in Amsterdam. Vanavond beginnen we aan een nieuwe serie met de titel Klankkleur. We maken een reis door het landschap van muzikale schilderijen en eindigen in het Univerum, gezien door de ogen van Alexander Scriabin. Deel 1 is getiteld Aquarellen. We zijn in de romantische 19e eeuw en luisteren naar Aquarellen opus 19 van de Deen Niels Gade. We kunnen dit beschouwen als karakterstukken gecomponeerd toen de jonge Gade in Leipzig was. Duidelijk is de invloed van Mendelssohn en Schumann aanwezig. Luistert u naar pianiste Elisabeth Westenholz.

Dat waren de tweedelige aquarellen van de jonge Niels Gade. Elisabeth Westenholz zat achter de piano. Max Reger had geen hoge hoed op over zijn vroege werken, zoals bijvoorbeeld zijn opus 25, getiteld Vijf aquarellen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet interessant zijn. Hij begint à la Brahms en dan gaat de vierde aquarel ineens over naar een Noorse ballade waarin Grieg om de hoek komt kijken. En alles eindigt dan met een vrolijke mazurka. Luistert u naar pianist Marcus Becker.

Pianist Marcus Becker speelde 5 aquarellen van Max Reger. Tussen de grote namen als Schumann en Brahms staat de nu vergeten Theodor Kirchner. Zijn het maar miniaturen? Nou, dat kunt u zelf beoordelen wanneer u nu luistert naar zijn aquarellen. Uit deze 12 stukken horen we er 2, de nummers 3 en 6. Aan de piano Dominique Merlet.

Dat waren twee aquarellen van Theodor Kirchner met de pianist Dominique Berlet. Heel wat anders zijn de vier aquarellen van de Zweedse romanticus Toch Aulin. Is een belangrijke figuur uit de Zweedse muziek rond het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. We horen zometeen salonmuziek, die waarschijnlijk ook gespeeld is op de muzikale soirées bij de beroemde Zweedse toneelschrijver August Strindberg. De componist nam daar de vioolpartij van deze aquarellen voor zijn rekening. Nu horen we de violiste Sammy Stahlhammer, achter de piano Love Derwinger.

Violiste Sammy Stahlhammer en de pianiste Love Derwinger speelden 4 aquarellen van Toch Aulin. Dezelfde uitvoerende gaan nu van dezelfde componist zijn Memorandum spelen.

Dat was tot besluit van deze uitzending Memorandum van Thor Auling. U hoorde Sammy Stahlhammer viool en Lofe Derwinger piano. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag dames en heren, dit is de Concertzender met in het komende uur de derde aflevering in de serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroeg romantische tijd. Vanavond draait het allemaal om de componisten Jerzy Antonín Benda en Jan Ladislav Dusek. De boheemse componist Jerzy Antonín Benda, daar beginnen we mee. Hij kwam uit een groot geslacht van componisten en muzici die nog steeds actief zijn in de muziekwereld. Vanaf 1742 was hij tweede violist van de hofkapel van Frederik de Grote. En daarna stortte hij zich in de wereld van de opera en ging naar de hertog van Sachsen-Gotha. Benda omarmde daar een nieuwe vorm van muziektheater, het melodrama. Nu echter instrumentale muziek van Benda, een concert voor toetsinstrument en strijkers. Je hoort geen pianoconcert à la Mozart, maar een dialoog tussen piano en strijkers. En vijf strijkers.

gespeeld door de pianist Sebastian Benda en de Benda Musicians. Dit was het concert voor piano en strijkers van Jerzy Antonin Benda. En van Benda stappen we nu naar Jan Ladislav Dusek. Deze Moravische componist en pianovirtuoos reisde flink wat af. Rond 1780 naar Nederland, verder naar Catharina de Grote, Marie Antoinette en ook nog een keer naar Engeland. En hij zou sterven in Parijs. Als we dadelijk naar de muziek gaan luisteren van Dusek, horen we al een voorbode van Chopin. De muziek is dan ook heel modern voor zijn tijd. Voor een benefietconcert in maart 1810, dat ter ere van hem werd gegeven, schreef de componist het pianoconcert in S-groot. En natuurlijk zat hij zelf achter de piano. Hier is pianist Jan Novotný.

Dit was het pianoconcert in S groot van Jan Ladislav Dusek met pianist Jan Novotny en de Praagse Kamerfilharmonie om leiding van Leos Swarovski. We blijven nog even bij Dusek en luisteren naar het derde deel uit de pianosonate in S groot, Le Retour à Paris.

gespeeld door pianist Jan Novotny. Het derde deel uit de pianosonate in As groot, Le Retour à Paris van Dussek. Dit is de concertzender met de derde aflevering in de serie rond Tsjechische componisten uit de klassieke en vroeg romantische tijd. De laatste opname ligt al voor u klaar, ook van Jan Ladislav Dussek, de sonate nummer 13 in E groot. Hier is Jacques Ock, pianoforte.

De sonate nummer 13 in E groot van Jan Ladislav Dussek werd gespeeld door Jacques Ock Pianoforte. Daarmee besluiten we dit programma Klassiek Tsjechië, dat voor de concertzaal werd samengesteld door

Dag luisteraars, vandaag ga ik weer verder met Gesprek onder acht ogen, een reis door de strijkkwartetten van Haydn. In de vorige aflevering waren we gekomen bij opus 64. Die schreef Haydn in het jaar 1790, een omslagpunt in zijn lange leven. Hij was niet meer in dienst van het vorstenhuis Esterhazy en hij kreeg uitnodigingen uit heel Europa. Het werd uiteindelijk Londen, een metropool met een bloeiend muziekleven. Haydn's eerste concert werd in The Morning Chronicle als volgt gerecenseerd. Het eerste concert ter ere van Haydn vond gisteravond plaats en er is misschien wel nooit eerder zo'n muzikaal hoogtepunt geweest. Het is niet verwonderlijk dat wie van muziek houdt geneigd is Haydn te bewonderen, ja zelfs te vereren, zoals wij onze Shakespeare. Hij beroert en leidt de hartstochten zoals hij wil. Het doet ons genoegen dat het concert op deze eerste avond reeds zo druk bezocht werd, want het moet ons van het hart dat wij hopen dat het belangrijkste muzikale genie van deze tijd zich hier zo thuis voelt dat hij in Engeland zal blijven wonen. Tot zover deze liefdesverklaring in de Londense ochtendkrant The Morning Chronicle. Haydn maakte hier kennis met concerten voor een veel groter publiek dan het handjevol keuvelende aristocraten dat hij tot nu toe als toehoorders had gehad. En hij stelde zijn componeerstijl dan ook bij. Zijn strijkkwartetten werden iets minder intiem. Met name de ritmiek moet ervoor zorg dragen dat de muziek over de eerste rijen toehoorders heen wordt getild. De humor wordt wat meer van dikhout zaagt men planken en er komt zo nu en dan wat meer effectbejag voor de eerste violist. Kortom, Haydn's symfonieën en kwartetten komen qua stijl een beetje dichter bij elkaar te staan. En dan gaan we nu luisteren naar zo'n kwartet, opus 64 nummer 4 door het Angelus Quartet.

In de finale van Haydn's Quartet opus 64 nummer 4 door het Angelus Quartet kon je twee dingen duidelijk horen. Haydn laat het publiek met een knipoog in het ongewisse of het stuk nou afgelopen is of niet en hij laat de primarius ijzingwekkend hoog spelen. Allemaal bedoeld om het publiek erbij te houden. Haydn heeft een heerlijke tijd in Engeland. Hij geniet van alle aandacht en ondanks dat hij bijna 60 is, ligt hij goed bij de dames. Hij heeft zelfs een verhouding met een vrolijke weduwe. Haydn raakt diep onder de indruk van de Messiah van Handel en besluit om iets vergelijkbaars te componeren. De Universiteit van Oxford overhandigt hem een eredoctoraat. In zijn dagboek lezen we dat hij dat allemaal wel leuk vond, maar ook erg duur. Haydn was vreselijk op de penning en hij moest tijdens die universitaire plechtigheid zelf betalen voor het klokgelui en de huur van zijn toga. En hij schrijft voor die gelegenheid natuurlijk een symfonie, zijn 92ste, die de geschiedenis ingaat als de Oxford Symfonie. Maar we waren bezig met zijn strijkkwartetten. We draaien nu opus 64, nummer 6. Let u speciaal eens op de ingenieus gecomponeerde finale, een bron van inspiratie voor een collega-componist. Het Quatuor Mosaïque op historische instrumenten.

Kunt u de finale van dit kwartet opus 64 nummer 6 nog eventjes vasthouden? Het kwartet werd trouwens gespeeld door het Quatuor Mosaïque. Nou, 2 maanden na het verschijnen van dit kwartet schreef Mozart zijn laatste quintet, KV614. Ik vergis me. En niemand kan mij wijsmaken dat Mozart niet Haydn's thema uit dit kwartet heeft gebruikt als voorbeeld of in ieder geval als bron van inspiratie. U hoort nu de finale uit Mozarts strijkquintet KV614 door het Grumio-quintet.

Dat was het quintet aangevoerd door violist Arthur Grumiau met de finale uit Mozarts laatste quintet, KV 614. Duidelijk geïnspireerd door Haydn's muziek, want wat had Mozart een bewondering voor zijn oudere collega die het commercieel zoveel beter deed dan hij. En dat commercieel succes voor Haydn gebeurde in deze periode vooral in Londen. Haydn moest daar zijn tot nu toe intieme strijkkwartetten op zo'n manier veranderen dat ze ook gespeeld konden worden in de Hanover Square Music Rooms. Die concertzaal bood plaats aan zo'n 800 luisteraars en Haydn moest dus aan het begin van zo'n kwartet iets schrijven waarmee hij de aandacht eiste van een dergelijk groot publiek. Luistert u nu naar het strijkkwartet opus 71 nummer 1, uitgevoerd door het Angelus Quartet.

Van Joseph Vilvel waren dat de sonates opus 33 nummers 1 en 2, geschreven in Londen. In de vorige uitzending had ik het erover dat Vilvel veel samenwerkte met impresario en violist Johann Peter Salomon, de man die Haydn naar Londen haalde. Maar Vilvel had daarnaast ook goede contacten met de Duitser Rudolf Ackermann, een kleurrijke figuur. Hij was uitvinder, uitgever, ondernemer en beeldend kunstenaar. Samen met hem ontwikkelde Vilvel een voorloper van de metronoom, de Ackermann-pendule. Vilvel was dan ook de allereerste componist die heeft geprobeerd om tempi vast te leggen in cijfers. Omdat hij zoveel goed betalende pianoleerlingen had, waarvoor hij geregeld op maat gesneden etudes componeerde, leek het hem handig om die te bundelen. En dus verschenen er in 1810 twee leerboeken van hem, waaronder zijn invloedrijke Method of the Piano Forte, met daarin 50 etudes. Dus het succes lachte hem toe. Maar zijn gezondheid begon hem ernstig parten te spelen. Hij leed hoogstwaarschijnlijk aan het syndroom van Marfan, een stoornis in het bindweefsel. Zijn lichaam vertoonde alle kenmerken die wijzen in die richting. Uitzonderlijke lichaamslengte, grote handen, lange vingers, langwerpig gezicht en extreem soepele gewrichten. Twee andere muzici leden ook aan dit syndroom, Rachmaninoff en Paganini, die op zijn viool in drie posities kon spelen zonder de stand van zijn hand ten opzichte van de toets te veranderen. Dit syndroom van Marfan leidde uiteindelijk vaak tot de onmogelijkheid om horizontaal te slapen, hartproblemen en een plotselinge dood. Op 16 mei 1812 werd er een nieuw pianoconcert van Vilvel uitgevoerd. Niet door hemzelf, want hij had door gezondheidsproblemen al een tijd niet meer in het openbaar opgetreden. En 5 dagen later stond er in The Morning Chronicle: "Died on Thursday morning after a short illness. Mr. Vilvel, the celebrated pianoforte player." De begrafenisstoet werd aangevoerd door de twee belangrijkste pianisten die op dat moment in Engeland woonden, Cramer en Clementi. In een necrologie, geschreven door bovengenoemde vriend de uitvinder Ackermann, werd Vilvel beschreven als uiterst vriendelijk, humoristisch en vrijgevig. En ongeëvenaard in het uitbeelden van natuurverschijnselen op de piano. We weten niet precies waaraan Vilvel is overleden, maar wel dat hij een jaar voor zijn dood een epileptische aanval kreeg, waarvan hij eigenlijk nooit meer helemaal is hersteld. Hij kampte, zoals ik al zei, met hartproblemen en vocht achter de longen. De laatste sonate van Vilvel die ik wil laten horen draagt opus nummer 41. Die sonate is zo waanzinnig virtuoos dat er als bijnaam op de titelpagina verscheen non plus ultra. Latijn voor verder dan dit kan je niet gaan. We moeten niet vergeten dat Vilvel bijna 2 meter lang was. En dat was in zijn tijd ongehoord. En hij was door de natuur begiftigd met een paar bijpassende handen, waarmee hij met gemak een duodecim kon grijpen. Dat wil zeggen een octaaf plus een kwint. In deze sonate zitten plenty passages die zo halsbrekend moeilijk zijn dat Liszt zich later niet voor zou hebben geschaamd. Toen Vilvel het manuscript aanbood bij een uitgever, gaf hij het stuk in eerste instantie hoofdschuddend terug met de mededeling: dit raak je aan de straatstenen niet kwijt, want er is gewoon niemand die dit kan spelen. Maar later ging hij overstag en een aantal collega-uitgevers ook, want het stuk groeide uit tot een van de best verkopende sonates van de 19e eeuw. Bij het begin van de finale kijk je ineens raar op, want die finale is een variatiedeel gebaseerd op een liedje, zeer toepasselijk voor de tijd van het jaar. Luister maar even.

Ja, dat kennen wij als het Sinterklaasliedje. Oh, kom maar eens kijken. Maar in Duitsland heet het Freut euch des Lebens. Om achter de boodschap van dit lied te komen, is het genoeg om even het eerste couplet voor te lezen. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Pflücket die Rose, eh sie verblüht. Goed. Ik ben al blij dat ik een opname van deze sonate heb weten te bemachtigen. Dus we kunnen niet echt kieskeurig zijn over de kwaliteit van die opname. Maar het went wel. Hij werd gespeeld door dé grote wervelspecialisten, tot wie ik mij diverse keren heb gewend als ik iets niet wist. En dat was vaak. En zij heet Margit Haider-Techant. Zij heeft me altijd antwoord gegeven en nu speelt ze dus de sonate opus 41 van Joseph Wölfel.

Dat was van Joseph Wölfel, de sonate opus 41, bijgenaamd Non plus ultra, oftewel tot het gaatje. En dit was ook de laatste wandeling die we met Wölfel maakten. Maar niet getreurd, want een collega-componist en pianist van Wölfel, die ook in Londen werkte, vond het een uitdaging om te kijken of hij Wölfels non plus ultra sonate kon overtreffen en schreef een lijvig exemplaar, bijgenaamd plus ultra, Latijn voor nog een schepje erbovenop. Deze man heette Jan Ladislav Dusek. En hij werd, na een Debussy-intermezzo, mijn volgende slachtoffer. Ik ben al drukdoende om materiaal te verzamelen. Ook namens technicus Ronald Visser bedankt voor het luisteren en tot over een maand.

Bij de Concertzender gaan wij verder met ons programma Chroniek van de Nederlandse Muziek. Met werk van Nederlandse componisten en Nederlandse uitvoerend muzici. In deze aflevering besteden we opnieuw aandacht aan de componist Leo Smit. De vorige keer hebben we aandacht besteed aan de vroege werken van Smit. Maar dit keer gaan we wat verder terug in de tijd. Maar eerst nog even enkele gegevens over het leven van Leo Smit. Leo werd geboren in de Plantagebuurt in Amsterdam op 14 mei 1900. En op zijn 19e schreef hij zich in bij het Amsterdams Conservatorium. Daar kreeg hij les van Sam Dresden en Alfred Schulz. Compositielessen volgde hij bij Bernard Sweers en hij studeerde als eerste cum laude af in 1922. Zijn eerste compositie van betekenis was een werk uit 1925 voor kamerorkest met de naam De Vertraagde Film, naar een werk van de dichter Herman Teirlinck. Muziek nu. U gaat allereerst luisteren naar Forlane en Rondeau, oorspronkelijk voor piano, maar nu dus in een arrangement voor orkest. Een forlane is een oude dans in 6/8 maat uit de Noord-Italiaanse provincie Friuli, maar wel met een origine in de Balkan. En de uitvoering van het werk wat u gaat horen is door het Nederlands Philharmonisch Orkest onder leiding van Ed Spanjaard.

starten met het pianokwartet in S, dat Beethoven duidelijk heeft gemodelleerd naar een vioolsonate van Mozart, KV 379. De opbouw van beide werken is hoogst ongebruikelijk voor die tijd. Ze beginnen allebei met een uitgebreid langzaam deel. Dan komt er een allegro, gevolgd door een variatiedeel. Het gekke is dat als je die vioolsonaten van Mozart hoort, je niet ontkomt aan de indruk dat die qua karakter en hoekigheid sterk aan Beethoven doet denken. We laten een fragmentje uit die bewuste sonaten van Mozart horen.

Ja, deze muziek van Mozart, die droefheid combineert met iets dringends en ook iets gejaagds heeft, doet me sterk aan Beethoven denken. Maar het is natuurlijk andersom. Mozart componeerde deze sonate 4 jaar voor Beethoven zijn pianokwartet schreef. De muziek van Mozart stond hoog aangeschreven in Bonn. Beethoven kende het stuk goed en hij deed er zijn voordeel mee. Goed, en dan nu dat eerste pianokwartet van Beethoven. In het lange openingsdeel zijn er heel wat passages waarin de pianist zich uit de naad speelt en de strijkers hem begeleiden met lange liggende noten. In de opname die ik gebruik valt dat extra op omdat het gezelschap, de Van Swieten Society, gebruik maakt van authentieke strijkinstrumenten waarop niet of nauwelijks wordt gevibreerd. Daardoor klinken die lange noten extra kaal en is er sprake van een Spartaans harmonisch bedje. Het snelle deel daarna zou ik willen omschrijven als driftig en melancholisch. Ondanks dat hij pas 15 was, al typisch Beethoven. Het variatiedeel dat volgt begint puntig, elegant en simpel. Op een bepaald moment komt de altviool ook uitgebreid aan bod. Zou hij die passage voor zichzelf hebben geschreven, voor als er iemand anders achter de piano zat? Ook de cello krijgt zijn kans, waarna de pianist zich weer volop kan uitleven in snelle en sierlijke omspelingen. Het variatiedeel eindigt eenvoudig, zoals het begonnen is, en gaat uit als een nachtkaarsje.

Dat was het pianokwartet in Eschoot dat Beethoven componeerde op zijn 15e. Ik zei al eerder dat Beethoven voor dit stuk een vioolsonate van Mozart als voorbeeld heeft gebruikt. Het gaat om KV 379. En toen ik daarnaar luisterde, was ik er zo door getroffen dat ik dacht, ja, die wil ik toch ook heel graag laten horen. Dus begeven we ons weer eens op een zijpaadje. De ontstaansgeschiedenis van deze sonate is de moeite van het vertellen waard en geeft ons weer eens een kijkje in de pijloze diepte van Mozarts genie. Mozart had vrijwel altijd haast en noteerde dat hij de hele sonate 's avonds tussen 11 en 12 had gecomponeerd. De dag daarop moest hij af zijn omdat hij een concert gaf met de concertmeester van het orkest in Salzburg dat hij zo lang had geleid. Voor de violist, hij heette Antonio Brunetti, stonden de noten netjes op papier. Maar voor het uitschrijven van de pianopartij had Mozart geen tijd meer gehad. Maar geen nood, hij speelde die tijdens de première gewoon uit het hoofd. Gewoon. Maar het trieste voor Mozart was dat, omdat de pianopartij ontbrak, door de opdrachtgever, de aartsbisschop van Salzburg, Colloredo, geen cent werd uitbetaald. Mozart was voor de zoveelste keer woedend op Colloredo, nu gelukkig sinds kort zijn ex-werkgever. Maar ondanks al dit kunst en vliegwerk en frustratie werd dit toch een van zijn mooiste vioolsonates, vind ik. Of eigenlijk noemde hij ze sonates voor piano en viool. We gaan luisteren naar pianist Cédric Tiberghien en violiste Alina Ibrahimova.

Dat was de vioolsonate in G groot, KV 379, door Mozart gecomponeerd in, ja, je houdt het niet voor mogelijk, in 1 uur. Beethoven was trouwens niet de enige die gebruik heeft gemaakt van deze sonate. Ook Schubert kende hem heel goed en heeft er een thema uit gebruikt in een lied. Daarom, nou ja, vooruit. We zaten toch al op een zijpaadje, maar de volgende afslag lonkte alweer. Ik vind het zo ontzettend leuk om telkens weer te ontdekken dat de muziekgeschiedenis niet bestaat uit eilanden, maar in feite één groot fluidum is. Componisten die op elkaars schouders gaan staan. Goed, eerst draaien we nog heel even het simpele dalende thema waarop Mozart zijn variaties baseerde.

Dat was dus het thema van Mozart. Maar nu dat lied van Schubert dat daarop is gebaseerd. Im Frühling, Deutsch 882. Ik zal eerst even vertellen waar het over gaat. Het is lente en ik zit op een heuvel. Precies op de plek waar ik ooit zo gelukkig was met haar aan mijn zijde. Alles is nog net zoals het was. De bloemen, de velden, de zon schijnt nog net zo uitbundig. Er waait een zacht briesje. Ik pluk het liefst de bloemen daar waar zij dat ook altijd deed. De blauwe lucht weerspiegelt in het beekje. Maar het geluk en de liefde ontbreken. Ik wou dat ik een vogel was. Dan zou ik hier de hele zomer op de takken mooie liedjes over haar zingen. Tot zover de inhoud van dit lied. Schubert weet dit bitterzoete gegeven op een meesterlijke manier in muziek te vangen. Onder andere door subtiel te spelen met majeur en mineur. En zijn overgangen daartussen zijn onnavolgbaar mooi. En het verrassende is dat je hart pas echt breekt als het lied wel alweer in majeur staat. Ian Bostridge tenor en Julius Drake piano.

meesterwerkje, hè? In Frühling, Deutsch 882 van Schubert, gebaseerd op een thema van Mozart. Woorden Ian Bostridge tenor en Julius Drake piano. Ook namens technicus Ronald Visser, bedankt voor het luisteren. Ik beloof dat we over een maand, na alle omwegen die ik vandaag heb gemaakt, weer terug zijn bij de jonge Beethoven. Reageren? Nou, stuur een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. Dag, tot de volgende keer.

0: Welkom bij de Concertzender met het programma Matchpoint, waarin meesterpianist Jeffrey Match ons meeneemt op een boeiende ontdekkingsreis door de klassieke muziek van alle tijden. Naast mij zit Jeffrey. Goedemorgen, Jeffrey. En hij is ook tevens de samensteller van dit programma. En mijn naam is Louis Teurig. Waar gaan we deze keer aandacht aan besteden, Jeffrey? En welke componist?
1: De componist van deze versie is Franz Schubert.
0: En waarom heb je die gekozen?
1: Ik heb gekozen omdat ik heel lang bezig ben met de Winterreizen. We hebben net even uitvoeringen gegeven van de Winterreizen. En natuurlijk, dat staat helemaal in mijn hoofd. Dus ik vond het een heel leuk idee om daarmee over te spreken.
0: Vrie, waar gaan we deze keer mee beginnen?
1: Deze keer heb ik gekozen om aandacht te besteden aan de begeleider. Vaak wordt de zanger als centraal natuurlijk is ook zo. Maar de begeleider is ook een heel belangrijke.
0: Ook een hele kunst, denk ik.
1: Helemaal,
0: ook,
1: he? Helemaal. Ja. Dus daarmee heb ik gekozen voor 4 versies van de intro. Alleen de introductie van de pianopartij van Gefroren Tranen. En dat wordt gespeeld door eerst Hans Müller. En dat is van 1933. En dan van Dietrich Fischer-Dieskau. Maar dan met Gerald Moore. We horen natuurlijk Dieskau niet nog. Maar we horen Gerald Moore. En dan de derde is met Benjamin Britten. En dan de vierde is Christoph Berner.

0: Dit waren dus vier verschillende interpretaties van de voetstappen eigenlijk. Hè? Kun jij iets zeggen over die verschillen?
1: Jazeker. Je hoort verschillende tempo's. En je moet je kunnen voorstellen, dat is iemand die loopt, hè, weg van zijn geliefde.
0: Hij is misgegaan.
1: Ja. Is een hoornist. En hij is vol verdriet. Dus je kan je voorstellen dat de voetstappen misschien niet te snel moeten zijn. Maar ook, het is interessant, er komt een accent. Dus je hoort tjum, pom en tjong. Een accent komt precies op dat punt. En het is heel belangrijk dat je hoort die accent. Het is ontzettend belangrijk. Alsof hij loopt mank zelfs. Dat komt ook later in verschillende voorbeelden. Je hoort soms een accent op een toon die een vierde tel is of een tweede tel. Het is een off-tel, niet een belangrijke eerste of derde tel. Maar daartussenin. En het lijkt inderdaad dat er iets mis is met iemand die loopt. Maar je hoort heel veel verschil.
0: Wat is nou eigenlijk precies het subtiele in het begeleiden?
1: Nou, in deze partituur van Schubert, we hebben een partituur waar je vreselijk veel beelden heeft. De beelden zijn verwerkt in de pianopartij. Heel veel. Je hoort allerlei verschillende punten. Je hoort bladen die vallen bijvoorbeeld. Voetstappen hebben we net even genoemd. Dat komt er vaak in. Nou, ook wel de hoorns, want het is een hoornist. En daar wil ik even wat voorbeelden van geven. Dus als eerste geef ik de voorbeelden van de voetstappen. Die hebben we even gehoord, maar ik laat het nu duidelijk horen met die accenten die erin komen.
0: En dat doe je in drie liederen, hè? Dacht ik.
1: Dat doe ik in drie verschillende liederen. Gute Nacht, Gefroren Tranen en Andem Flusse.
0: Oké.

0: In het volgende stuk wil je ook iets aparts laten horen aan ons.
1: Ja, ik begin met een lange noot, dat is een noot E. En ik heb daarmee begonnen, omdat dat moet je goed even in je oor onthouden, want dat noot is belangrijk. Het begint met een eerste introductie van de lied, en het gaat over de wetterfaan. En belangrijk is dat dat eerste noot is lang. Als hetzelfde lied of dezelfde melodie komt later, dus als postlude in hetzelfde lied, dan is dat noot heel kort. Soms hoor je dat niet in opnames, maar het is er wel. En heel belangrijk.
0: En dat is diezelfde E. Is
1: dat is dezelfde E. Ja. En het geeft aan wat meer agitato, wat meer, ja, iets aan de hand.

0: En wat wil je ons laten horen in het volgende fragment?
1: De volgende fragment heb ik gekozen uit de Lindenbaum en Wasservloed. En de reden dat ik deze twee lieden heb gekozen, ik heb erover gesproken over de horns die vaak voorkomen in The Winter Riser. En hier horen we heel duidelijk de horns. Tweemaal, eerst uit die één lied en dan volgende uit de volgende lied.
0: We gaan luisteren.

0: Het volgende stuk.
1: Het volgende stuk, het lied is Rust. En daar horen we Sukte. Eerst speel ik dat in de rechterhand.
0: Dan speel je op piano.
1: Dan speel ik op piano. Dus je hoort echt die Sukte eigenlijk heel duidelijk in de rechterhand. Daarna speel ik het compleet met de linkerhand erbij. Want dat is heel belangrijk. Dat is een groot verschil. Dan horen we dat die Sukte zijn geplaatst in een context van omlaag vallende intervallen in de linkerhand. Je hoort als het ware een chromatische lijn. Het is precies een chromatische lijn die omlaag gaat. En het is natuurlijk de complete verlatenheid.
0: Dat belooft dus niet veel goeds.
1: Nee,
0: met name de chromatische toonladder naar beneden.
1: Ik vrees van niet, meestal niet, hè?

0: En in dat laatste fragment, dat wil je ons dan laten horen?
1: Dit vind ik een heel belangrijke fragment. Want wij horen hier de eenzaamheid. En hoe horen we eenzaamheid? Wat is eenzaamheid in muziek? The sound of eenzaamheid, hoe klinkt dat eigenlijk? Nou, voor mijn gevoel, we hebben een heel duidelijk beeld van hoe het klinkt in deze lied van Schubert. Je hoort in het begin een G, heel duidelijk G, en dat valt omlaag naar een vies, dus gewoon een hoofdtoon lager. Het is heel belangrijk hoe je, dat je dat goed hoort, want Schubert bouwt dat stap bij stap door het heel lied tot het eind, tot een ongelooflijke climax. Hij geeft heel veel expressie van deze totaal eenzaamheid. Ik denk dat zo klinkt eenzaamheid in het muziek.
0: Ik denk dat Schubert toch ook een hele grote psycholoog is, als je dat zo kunt uitdrukken in muziek, hè?
1: Nou, nu, ik ben van mening dat The Winter Riser is één van de grootste voorbeelden van een psychologische studie. Het is een psychologische studie voor onze tijd, niet alleen voor de tijd van Schubert, denk ik.

0: Nou, we zijn denk ik nu aangekomen aan het echt luisteren naar het gehele deel, hè? Deel 1. Kun je daar iets over zeggen?
1: Zeker. We moeten zeker, als voor dit uitvoering, ik heb heel lang moeten dubben voor welke uitvoering ik zou kiezen.
0: Yeah.
1: Uiteindelijk kozen voor de uitvoering van Dietrich Fischer Disco, maar dan een uitvoering die niet zo bekend is. Het is een uitvoering, het is echt de tweede uitvoering die hij heeft ooit op plaat gezet in die tijd. Het was voordat hij beroemd werd met zijn grote uitvoeringen in de commercial record companies. Dus wat is het geval? Hij neemt het op in 1952. En het is interessant, als je luistert naar Dietrich Fischer Disco, hoor je die Adam, de wijzer. Hij vertelt echt een verhaal. En niet alleen, het is een verhaal die enorm veel spanning krijgt tot de laatste 24ste lied. Ongelooflijk hoe hij dat voor elkaar speelt. Maar ook, er is nog iets erbij, de eenvoudigheid van het pianospel van Herman Reuter. Het is interessant in zover dat hij een componist is. En natuurlijk, we weten wel dat Benjamin Britten was ook componist en heeft ook dat in die tijd ook de Winterreizer opgenomen met Peter Pierce. Dus de componist had veel interesse in de werk van Schubert.
0: En was Herman Reuter nou meer pianist of meer componist?
1: Nou, hij heeft veel gecomponeerd. En het is het leuke van, hij componeert veel. Die ook is uitgevoerd door heel beroemde zangers en muzici. Herman Prey heeft zijn liederen opgenomen. En hij werd best heel hoog gehouden in die tijd. Dus een interessant iets om misschien in de toekomst daar aandacht aan te besteden.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: We zijn bijna aan het eind gekomen van dit programma, maar we hebben nog wat tijd over. En dat kunnen we zeker benutten, denk ik. Wat gaan we nog luisteren?
1: Zeker. Ik heb daarvoor Frühlingsstromen van Hans Hotter, ook een heel belangrijke zanger, zeker in de winterreizen, met Gerard Moore aan de vleugel, ook een, gewoon traditioneel, een van de grootste begeleiders ooit. En dat is van 1955.

Dit is de Concertzender met deel 6 van onze serie Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 6 heet Danzas en Contradanzas. In het Cuba van de 19e eeuw stond de dansmuziek centraal. Ignacio Cervantes Cavaná kwam door het toedoen van de Amerikaanse componist en pianovirtuoos Louis Moreau Gottschalk op het Parijse conservatorium terecht. Vooral schreef hij veel danzas. Hij probeerde ook een opera te schrijven in 1895, Maledetto, maar die bleef onvoltooid. De Cubaanse danza is geschreven in tweekwartsmaat en bestaat uit twee of drie delen. Zijn danzas zijn soms pompeus, maar ook heel virtuoos. Van deze virtuoze pianist en componist horen we van de pakweg 41 danzas cubanas er 27 in de versie voor klarinet en piano. Uitgevoerd door Sandra Mirabel, klarinet, Jacob Klaassen, piano. Muziek van Ignacio Cervantes Cavaná.

Dat waren 27 danzas cubanas van Ignacio Cervantes Cavanó. Op klarinet hoorde u Sandra Mirabel en achter de piano zat Jacob Klaassen. De eerste Cubaanse componist was Manuel Saumel Robredo. Hij was ook dirigent, organist en pianist. En ook hij waagde zich aan een opera en ook dat werd niets. Maar vooral is zijn naam verbonden aan de Cubaanse contradanza. Een Caraïbische vorm van de Franse contredanse. Maar in deze muziek horen we ook Afro-Cubaanse invloeden. Van de ruim 52 contradanza's horen wij er nu 5. Ook voor deze versie tekenen Sandra Mirabel klarinet en Jacob Klaassen piano.

Dat waren tot besluit 5 contradanzas van Manuel Saumel Robredo. Met klarinetiste Sandra Mirabel en pianist Jacob Klaassen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 6 van de serie Latijns-Amerika en Curaçao. Samenstelling Cassandra van 8.

Dinsdagavond, luisteraars, welkom bij het programma De Wandeling van de Concertzender. Met vandaag de voorlopig laatste aflevering met kamermuziek van Franz Schubert. Straks kamermuziek voor strijkers, maar we beginnen vocaal. Met een werk voor sopraan, koor en piano uit Schubert's sterfjaar 1828. Het werk in kwestie is Mirjams Siegeszang. Een werk dat gebaseerd is op een gedicht van Franz Grillparzer. En het is ook meteen het meest omvangrijke werk dat Schubert schreef voor gemengd koor en piano. Je zou het geheel kunnen omschrijven als een soort cantate of misschien zelfs een klein oratorium. Immers, Mirjams Siegeszang beschrijft een Bijbels verhaal, de uittocht van Mirjam uit Egypte. Mirjam was de zuster van Mozes en zij blikt terug op haar doortocht door de Rode Zee en de ondergang natuurlijk van de farao en diens leger. In opzet en stijl van het werk is de belangstelling die Schubert aan het eind van zijn leven ontwikkelde voor oratoria van Händel goed terug te horen. Zeker ook in het slot, want de Siegeszang besluit met een koorfuga, ook al ongebruikelijk voor Schubert. Hier is het werk in een uitvoering door sopraan Charlotte Margiono, pianist Rudolf Jansen en het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Robert Holl.

Charlotte Margione, sopraan, en Rudolf Janssen piano, samen met het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Robert Holl. Zij voerden Mirjams Siegesang, Deutsch 942, uit van Franz Schubert. Met zeker aan het einde meer dan een vleugje Händel erin, u heeft het misschien wel herkend. Een van de laatste werken van Schubert was dat, en we gaan terug naar de andere kant van zijn carrière, naar het begin, een aantal vroege stukken dus, uit 1813, toen Schubert 16 jaar oud was. Hier zijn allereerst 5 menuetten en 6 trio's Deutsch 89 in een uitvoering door het Leipziger Strijkkwartet.

5 menuetten en 6 trio's. Deutsch 89 van Franz Schubert was dat, in een uitvoering door het Leipziger Strijkkwartet. En ja, we gaan er geen Schubert bingo van maken vanavond hoor. Maar na Deutsch 89 komt natuurlijk Deutsch 90 van Schubert. Eveneens 5 Duitse dansen met 7 trio's en een coda. En Schubert schreef de dansen, net als de menuetten trouwens die u net hoorde, voor een klein ensemble dat ontstond rond het familiestrijkkwartet van de Schuberts. En let op de rol van de altviool, want die werd destijds door Frans zelf gespeeld.

Het Leipziger Strijkkwartet nam ze op, deze kleine pareltjes, dat zijn het toch wel. 5 Duitse dansen met 7 trio's en een coda, Deutsch 90 van Franz Schubert. Een jeugdwerk, en wat voor een. Tot besluit van deze wandeling keren we terug naar vocaalwerk van Schubert. Met het Nachtgesang im Walde, Deutsch 913, uit 1827. Het jaar voor Schubert's overlijden, dus een werk, dat Nachtgesang trouwens, op tekst van Johann Gabriel Seidel. En Schubert schreef het voor een prachtige en ongewone combinatie van mannenkoor, 2 tenoren, 2 bassen en 4 horens. Hier is een uitvoering van het Nachtgesang im Walde door leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed en het Sharoun Ensemble.

Nachtgesang im Walde was dat Deutsch 913, een werk voor mannenkoor en vier hoorns van Schubert. U hoort een uitvoering door leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed en het Sharoon Ensemble. En dat bestaat uit leden van de Berliner Philharmoniker. En daarmee besluiten we ook deze laatste aflevering van de wandeling gewijd aan kamermuziek van Franz Schubert. En u weet het, alle werken en alle vorige afleveringen trouwens ook. Ze staan allemaal op de website concertzender.nl. Bedankt voor het luisteren ook namens samensteller Nicolaas Hoekstra. En tot het einde hoort u nog een heel kort menuetje voor strijkkwartet van Schubert.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar deel 3 rond de componist Nikolaj Jakovlevski Mjajkowski. Hij leefde van 1881 tot 1950. En in dit derde deel kunt u verwachten de derde symfonie in A klein opus 15 en de serenade opus 32. En we hebben het over de periode 1914-1929. De derde symfonie in A klein uit 1914 is een dramatisch werk. De componist was in een grote crisis. Aan de ene kant omarmde hij nog steeds de Russische romantiek en vroeg hij zich af welke weg hij moest inslaan. En aan de andere kant was Nikolaj niet tevreden over de politiek van die tijd. Dit alles komt in deze symfonie om de hoek kijken, maar ook op het einde gaat het in dit werk over de Eerste Wereldoorlog. De symfonie heeft de componist opgedragen aan zijn vriend en collega Boris Azayev. Na dit werk was Nikolaj zeker niet tevreden. Hij wilde zelfs een punt zetten achter zijn carrière, maar uiteindelijk ging hij weer verder. Na veel wikken en wegen omarmde hij min of meer het Russisch nationalisme. Deze derde symfonie horen we nu met de USSR Symfonieorkest onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Tot zover deze derde symfonie in A-klein van Majakovski. Yevgeny Svetlanov dirigeerde het USSR Symfonieorkest. En dan nu nog een mooie bladzijde uit de eerste serenade uit 1928-29. Dit keer met het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie, wederom onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

En dat was tot besluit het eerste deel uit de eerste serenade opus 32 van Nikolai Majakovski. En dit keer met het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van dirigent Yevgeny Svetlanov. Voor meer informatie over deze serie kunt u naar c.vanacht@online.nl. En u raadt het wellicht al, dit programma en deze serie dus ook is samengesteld door Cassandra van Acht. En voor zover de tijd het toelaat, kunt u gaan luisteren naar het tweede deel van de eerste serenade opus 32 van Nikolai Majakovski. U hoort de Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

Dit is de Concertzender. In het komend uur zwerven door de klassieke periode met werk van Carl Philipp Emanuel Bach en Mendelssohn. Van Carl Philipp Emanuel Bach eerst zijn kantate Dankend dem Herrn en Dankhymne der Freundschaft. U hoort de volgende solisten: Joanne Lang, sopraan, Elisabeth Jansson, alt, Jan Kobov, tenor en Gotthold Schwarz is de bas. Verder Kammerkoor en Barokorkester Stuttgart, allen onder leiding van Frieder Bernius. Dankend dem Herrn van Carl Philipp Emanuel Bach.

Een stevige binnenkomer was dat. Dit noem ik pas een orkest op oorlogssterkte. Ik zal zo het een en ander gaan uitleggen hierover. U luistert naar de Concertzender en dit was het begin van deel 2 van de programmaserie Oorlog en Vrede. In Tolstoj's roman Oorlog en Vrede worden alle tragische gebeurtenissen van Napoleons Russische veldtocht in 1812 beschreven. In 1817 werd er al aan gedacht om de overwinning op Napoleon te herdenken met de bouw van de Christus Verlosser kathedraal in Moskou. Maar die bouw begon pas in 1839 en het duurde weer tot 1883 voordat de kathedraal eindelijk klaar was. De inwijding vond plaats met de kroning van tsaar Alexander III op 26 mei 1883. Eigenlijk had die inwijding met veel vertoon moeten plaatsvinden in 1881. Voor die gelegenheid zou Tchaikovsky de ouverture 1812 schrijven, compleet met kanonnen en carillon. Nou, en die hebben we net gehoord. Maar we zijn nog niet klaar met het verhaal. Maar tsaar Alexander II werd vermoord. En zo beleefde dit werk, zonder toeters en bellen, zijn première niet voor, maar in de kathedraal op 20 augustus 1882. En dat was meteen de opening van de Moskouse wereldtentoonstelling. Ondanks dat Pjotr Iljitsch Tchaikovsky niet echt gelukkig was met zijn ouverture, kunnen we dit werk rekenen tot zijn populairste composities. Zometeen hebben we net gehoord en niet zometeen. En dit was een versie met koor. En voor die bewerking met koor tekende Wilhelm Hellweg. En natuurlijk was het allemaal compleet met kanonnen, klokgelui en vuurwerk. En dit stuk muziek werd uitgevoerd door de Boston Symphony Orchestra en Chorus onder leiding van Sir Colin Davis. We gaan verder met een ander stuk dat verband houdt met oorlog en vrede. Bij de plaats Vitoria in Baskenland versloeg de hertog van Wellington de Fransen op 21 juli 1813. Ludwig van Beethoven schreef kort daarop zijn Wellingtons Sieg. Ook hierin horen we kanonnen en in dit geval ook nog eens musketten. In onze opname gaat het om originele kanonnen uit die tijd en musketten uit de 18e eeuw. Dit alles hoort u met het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Erich Kunzel.

excuses voor de kanonschoten die enigszins oudejaarsavondachtig overkwamen. Ons dit cd'tje was geen ideaal medium daarvoor. Maar u heeft geluisterd naar Wellington's Ziek van Beethoven met het Cincinnati Symphony Orchestra onder leiding van Erich Kunzel. In oktober 1813 zouden Napoleon en zijn soldaten tegenover de legers van de Russen komen te staan. En daar waren dus niet alleen de Russen, maar ook de Zweden en de Pruisen. En Napoleon en zijn manschappen verloren deze veldslag bij Leipzig. De Zweedse componist Frans Perwald verwerkte deze gebeurtenis in een muzikaal schilderij in 1828. Net als bij Beethoven horen we ook hier weer het God Save the King. Luistert u naar het Malmö Opera Orchestra onder leiding van Niklas Wilén.

De slag bij Leipzig van Frans Berwald werd uitgevoerd door het Malmö Opera Orkest onder leiding van Niklas Wilén. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van aflevering 2 in de programmaserie Oorlog en Vrede, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog tijd voor een kleine aanvulling in de sfeer van dit programma. Weinig mensen zouden zonder mijn aankondiging kunnen bedenken dat de volgende muziek van Beethoven is. Hij stuurde de partituur naar zijn leerling, vriend en weldoener, aartshertog Rudolf, die de muziek liet klinken tijdens een parade van de cavalerie. Beethoven schreef er een ironisch briefje bij. Ik begrijp dat uw keizerlijke hoogheid nieuwsgierig is naar het effect van mijn muziek op paarden. Ik kom er wel achter of u de ruiters zal helpen bij het maken van een salto mortale. Zoals gevraagd zal ik mijn hippies opus in gestrekte galop naar u toesturen.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we nodigen u het komend uur uit voor De Wandeling met kamermuziek van Ravel en Chausson. En we beginnen met werk van Maurice Ravel. En wel zijn pianotrio, bestaande uit de delen Modéré Pantum, Assez Vif, Pascaille Très Large en de finale Animé. Uitvoerende zijn de Florissant Trio, bestaande uit Anthony Marwood Viool, Richard Lester Violoncello en Susan Tomes Piano.

In de wandeling heeft u geluisterd naar het pianotrio van Maurice Ravel door de Florissant Trio, bestaande uit Anthony Marwood viool, Richard Lester violoncello en Susan Tomes piano. Het tweede deel wordt gevuld met het werk van Ernest Chausson, namelijk zijn strijkkwartet in C klein opus 35, gecompleteerd door Vincent Dindy. De delen zijn grave, très calme en gaiement et pas trop vite. Het quatuor Ludwig, bestaande uit Jean-Philippe Audoli en Elenette Owen viool, Patrick Faure altviool en Anne Copéry violoncello gaan het uitvoeren.

In het tweede deel van deze wandeling bij de concertzender heeft u geluisterd naar het strijkkwartet in C klein opus 35 van Ernest Chanson, uitgevoerd door het quatuor Ludwig, bestaande uit Jean-Philippe Audoli en Eleniet Owen viool, Patrick Fauré altviool en Anne Copéry violoncello. Deze wandeling werd voor de concertzender samengesteld door Jan Kruijt.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. Dat de viering van carnaval het leven van een componist heeft gered, is op zijn minst opmerkelijk. Maar opmerkelijk was het leven van Robert Schumann sowieso. Gezegend met een grote muzikaliteit en een ongekende pianistische vaardigheid, leek hij voorbestemd om uit te groeien tot groot pianist. We hebben het over begin 19e eeuw, toen grote pianisten ongeveer supersterren waren. Maar ach, de jonge Schumann ging wel heel ver in zijn pianistieke training en verloor al snel het gevoel in twee vingers. Einde, sterpianist Schumann. Begin, componist Schumann. En wat voor componist? Vandaag van zijn hand twee pianosonates. Een schreeuw van liefde was hoe Robert Schumann zijn eerste pianosonate in Vies Klein vrij vertaald beschreef aan zijn geliefde Clara Wieck. Ze was pas 16 jaar oud, hij 25. Ze was een van de beroemdste pianisten in Europa, terwijl hij probeerde nog steeds naam te maken als componist. Robert en Clara hadden elkaar ontmoet toen ze een meisje van 9 was en toen hij piano kwam studeren bij haar vader. Toen ze nog een kind was, vertelde hij haar spookverhalen die haar zowel van afschuw deden lachen als schreeuwen. Grappig genoeg, in 1833, toen hij deze sonate begon te schrijven, was hij eigenlijk verliefd op iemand anders, op Ernestine von Fricken. Zij was ook pianiste, maar niet van dezelfde statuur als Clara. Hij zei later tegen haar: Ernestine moest eerst gebeuren voordat wij samen waren. Schumann publiceerde deze eerste sonate als pianoforte sonate, opgedragen aan Clara door Florestan und Eusebius. Dat was alles wat hij schreef. De meeste mensen hadden geen idee wie deze Florestan en Eusebius waren. In feite waren ze één persoon, hij zelf, in verschillende persoonlijkheden. Florestan, een man vol actie en kracht, en Eusebius, de melancholieke dromer. Schumann gaf er sowieso nog echt om wat de massa dacht. In de Neue Zeitschrift für Musik, een muziektijdschrift waarvan hij redacteur was, had hij bijvoorbeeld ook de denkbeeldige Davids Bündler gevormd om de conservatieve, zogenoemde Filistijnen van de muzikale wereld tegen te gaan. Dat was waarschijnlijk ook gewoon een manier om ze in verwarring te brengen. Er is deze vierdelige eerste pianosonate van Schumann, gespeeld door Leif Ove Andsnes.

Dit was Concert pour le violon van de 19e-eeuwse componist Johannes van Bree. Dit werk is ontdekt door componist-dirigent Tjalling Wijnstra. De opname is van de wereldpremière in de Meinaardskerk te Minnertscha op 16 juni. De soliste was de Finse Eva Koskinen. En we gaan nu verder met de ouverture Le Bandit.

Dat was de ouverture Le Bandit van Johannes van Bree, uitgevoerd door het Nieuw Philharmonisch Orkest onder leiding van Tjalling Wijnstra. Nog meer muziek van Van Bree. We gaan nu luisteren naar het Allegro voor vier strijkkwartetten.

Heerlijke, op Mendelssohn geïnspireerde muziek van Johannes van Bree was dat. U luisterde naar het Allegro voor vier strijkkwartetten. En dat werd uitgevoerd door het Nieuw Philharmonisch Orkest onder leiding van Tjalling Wijnstra. En zij gaan verder met Scène pour le corps, ook van Johannes van Bree.

Scène pour le cœur van Johannes van Bree. U hoorde hoornist Frank Brauns met het Nieuw Philharmonisch Orkest onder leiding van Tjalling Wijnstra. En ze gaan verder en besluiten met nog een stuk van Johannes van Bree. En dat gaat om de Fantasia en forme de symphonie.